0: als irgendwas.
1: Radio Bigetal.
2: Non-Stop Music.
1: Radio Bigetal.
3: Non-Stop Music.